Amen. Hey, amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
3: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
3: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
5: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken, want ja, er is toch altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, 4e keer wereldkampioen worden, 4 keer achter elkaar, nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk en de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het al lukt zoals vandaag is, dat is zeer mooi.
3: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
6: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
3: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn, met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen, het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oil.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Kom eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

zwarte bakkers tegen de mijnen Noors. Ze zeggen zulverdoppers, Jeruzaloren Noors. En schone vastgeplaten, dat zijn dat dan de Noors. De Blankenbergen Noors zien vestbuven en herren Noors. In Kuurne zitten drezels, wie een aterdag gepeest. Ze zeggen keunenjongen tegen de die van eest. In Tielt zijn zonnekloppers en

van achter. Met zo'n zot van voren zou dat toch niet gewoon. Want ze zeggen dat me zot zien, maar dat is boze brood. Misschien verdrooit ze zot niet of dat onze mutsen stoot. Maar zie van Brugge, zet je van achter. Je mag van voren in de rekening gaan staan. Maar zie van Brugge, zet je van achter. Of heel de boer zou kunnen op de knoppen gaan. In Isehem zijn bustels, in Nieport kabeljauws, in Adelbeke droenkoors, in Eulek loegloos, in Toerentwijn de slavers, de die zien ooit niet rap, in Denterhem de vullen ze der buurt met karepap, in Knokke dat zijn twilloks, Ieper is het kindernest, in Kortrijk over Frankstjes, ze weten het altijd best, in Heluwe zit havers.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Yeah, mate. Let me in, mate.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

0: ai, chica, chica, chi, ai, ai, ai, chica, chica, chi, ai, ai, ai.
1: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
3: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.
4: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous.

s'avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Dit is Noordzee Gold.

be just we two. Heads up to I love you, and you love me.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Vandaag legt De Wever zijn startnota op tafel. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
4: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers in gekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
3: Het zou dan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. In Lebbeke in Oost-Vlaanderen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat is bevestigd aan onze redactie. Volgens buurtbewoners werden er meerdere schoten gelost met een luchtdrukwapen. Er loopt een onderzoek. En pech voor onze jonge landgenoot Sef van Kerkhoven op het WK wielrennen in Canada. Hij moet passen voor de tijdrit en de wegrit bij de junioren. Van Kerkhoven werd gisteren aangereden op training en liep daarbij een blessure op aan zijn borst. Hij was een van onze kandidaten op een medaille. Vanavond rijdt zijn broer Mathies de tijdrit bij de belofte. Ook hij is een medaillekandidaat. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, maar daarna gaat het regenen, maxima tot 23 graden. Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Dit is Noordzee Gold.

Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

You made me feel a lonely man.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
3: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen,

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan

niet meer. Maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse, het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
4: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombé, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
3: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
5: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
3: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
0: Noordzee Gold.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben de een die onze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Hoe moet je zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
3: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De hele middag Noordzee Gold.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
0: Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Patimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
3: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
3: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noord.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. En het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robby de Kaai van de vakbond.
4: We weten eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
3: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
5: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
3: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
6: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
3: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de 2e medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de 3 volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
1: De kat van Ouwe Willem is

toe. Hey! Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest. Parijs geweest. De kant

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.